0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 3:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.
3: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten,

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet.

0: is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 4:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 5:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

zullen wij ooit begrijpen, lieve meisje, wat de mensen elkaar aandoen. En dat er ook nog veel kinderen zijn die vandaag niet te eten hebben. Maar ik hoop, als ik er niet meer ben, dat dan alles veel beter zal gaan.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: De Belgian Cats, de Belgische basketvrouwen, starten het WK in Duitsland met winst. Ze klopten Turkije met 89-75. Emma Meeseman en Julie Van Loo scoorden het meeste punten. De volgende wedstrijd is zondag tegen Puerto Rico. Geen Oekraïnse luchtaanvallen tijdens het bezoek van Amerikaanse gezant in Moskou. Dat belooft de Oekraïnse president Zelensky. Hij vraagt van Rusland wel hetzelfde, zodat de onderhandelaars veilig kunnen landen en alle ruimte krijgen voor gesprekken, zegt hij.
2: Ну и Росія має дзеркальне забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який потрібен для проведення цих перемовин і вирішення логістичних питань, які пов'язані з цим американським візитом.
1: Rusland heeft nog niet gereageerd en bevestigt ook niet dat de VS gezant te komen. De man die donderdag in Brussel-Zuid is opgepakt met een geladen Kalashnikov is aangehouden voor verboden wapenbezit en lidmaatschap van een criminele bende. Douaniers hadden hem opgemerkt omdat hij zich zenuwachtig gedroeg en een controle wilde vermijden. Het wapen zat verstopt in zijn sporttas onder baby- en kinderkledij. Het grensbewakingsagentschap Frontex heeft voor het eerst geholpen bij reddingsoperaties in het kanaal tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Een patrouilleschip zocht ermee naar bootjes met migranten die in de problemen kwamen om hen te redden, niet te onderscheppen. Het was een Spaans patrouilleschip, later neemt een Litouws schip over. Droog bij minima rond 17 graden, daarna een droge en zonnige zaterdag bij 23 graden. Zondag nog iets zachter, vanaf maandag wisselvallig.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
4: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: De Belgian Cats, de Belgische basketvrouwen, starten het WK in Duitsland met winst. Ze klopten Turkije met 89-75. Emma Meeseman en Julie Van Loo scoorden het meeste punten. De volgende wedstrijd is zondag tegen Puerto Rico. Geen Oekraïnse luchtaanvallen tijdens het bezoek van Amerikaanse gezant in Moskou. Dat belooft de Oekraïnse president Zelensky. Hij vraagt van Rusland wel hetzelfde, zodat de onderhandelaars veilig kunnen landen en alle ruimte krijgen voor gesprekken, zegt hij.
2: Ну, Росія має дзеркальне забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який потрібен для проведення цих перемовин і вирішення логістичних питань, які пов'язані з цим американським візитом.
1: Rusland heeft nog niet gereageerd en bevestigt ook niet dat de VS gezant te komen. De man die donderdag in Brussel-Zuid is opgepakt met een geladen Kalashnikov is aangehouden voor verboden wapenbezit en lidmaatschap van een criminele bende. Douaniers hadden hem opgemerkt omdat hij zich zenuwachtig gedroeg en een controle wilde vermijden. Het wapen zat verstopt in zijn sporttas onder baby- en kinderkledij. Het grensbewakingsagentschap Frontex heeft voor het eerst geholpen bij reddingsoperaties in het kanaal tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Een patrouilleschip zocht ermee naar bootjes met migranten die in de problemen kwamen om hen te redden, niet te onderscheppen. Het was een Spaans patrouilleschip, later neemt een Litouws schip over. Droog bij minima rond 17 graden, daarna een droge en zonnige zaterdag bij 23 graden. Zondag nog iets zachter, vanaf maandag wisselvallig.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehandsmachines. Met een

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
3: Dit is Radio Nova.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Wij draaien lekker
1: onze eigen goesting.
0: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Staatsbank Belfius moet in november voor de rechter komen omdat ze een slachtoffer van phishing niet meteen hebben terugbetaald. Het is de eerste keer dat een bank daarvoor terecht staat, schrijft de Tijd. Een vrouw verloor 100.000 euro nadat iemand zich aan de telefoon voordeed als een medewerker van Cardstop. In principe moeten banken slachtoffers meteen terugbetalen als ze niet duidelijk instemden met een transactie. Bij een Russische aanval in het oosten van Oekraïne zijn zeker 4 mensen omgekomen. Raakten ook enkele mensen gewond. De aanval komt net voor het bezoek van 2 Amerikaanse gezanten aan Moskou dit weekend. Ze komen met een plan om de oorlog te beëindigen. De Oekraïnse president Zelensky zei gisteren nog dat Oekraïne tijdens dat bezoek geen aanvallen plant en vroeg van Rusland hetzelfde. In het zuiden van Frankrijk zijn opnieuw mensen geëvacueerd door een natuurbrand, niet ver van de Spaanse grens. Het vuur verspreidt zich wel trager, maar is nog niet onder controle. De brandweer zet ook blusvliegtuigen in. Het is in de regio droog en erg warm, tot 40 graden. Het West-Nijl-virus rukt op in Europa. Er zijn nu al meer dan 1000 mensen besmet, 5 keer zoveel als vorige maand. In ons land zijn alleen besmettingen bij dieren bekend. Als je besmet bent, kan je hoge koorts krijgen, al is het virus niet heel gevaarlijk. Je krijgt het vooral via muggenbeten. Club Brugge komt voorlopig mee aan de leiding in de hoogste voetbalklasse. De landskampioen ging bij Lommel winnen met 0-1, wel dankzij een own goal. En op de US Open tennis gaat Elise Mertens naar de tweede ronde van het dubbelspel. Ze versloeg met haar Russische partner onze landgenote Hanne van de Winkel met haar Oekraïense partner in 2 sets. De zon komt er stilaan overal door en we halen 21 graden vanmiddag. Het blijft droog. Morgen is nog iets zachter tot 25 graden met afwisselend zon en wolken. Daarna stijgt de kans op wat gedruppel.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruisabeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Radio Nova.

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
5: Welkom bij Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Staatsbank Belfius moet in november voor de rechter komen omdat ze een slachtoffer van phishing niet meteen hebben terugbetaald. Het is de eerste keer dat een bank daarvoor terecht staat, schrijft de Tijd. Een vrouw verloor 100.000 euro nadat iemand zich aan de telefoon voordeed als een medewerker van Cardstop. In principe moeten banken slachtoffers meteen terugbetalen als ze niet duidelijk instemden met een transactie. Bij een Russische aanval in het oosten van Oekraïne zijn zeker 4 mensen omgekomen. Er raakten ook enkele mensen gewond. De aanval komt net voor het bezoek van 2 Amerikaanse gezanten aan Moskou dit weekend. Ze komen met een plan om de oorlog te beëindigen. De Oekraïnse president Zelensky zei gisteren nog dat Oekraïne tijdens dat bezoek geen aanvallen plant en vroeg van Rusland hetzelfde. In het zuiden van Frankrijk zijn opnieuw mensen geëvacueerd door een natuurbrand, niet ver van de Spaanse grens. Het vuur verspreidt zich wel trager, maar is nog niet onder controle. De brandweer zet ook blusvliegtuigen in. Het is in de regio droog en erg warm, tot 40 graden. Het West-Nijl-virus rukt op in Europa. Er zijn nu al meer dan 1000 mensen besmet, 5 keer zoveel als vorige maand. In ons land zijn alleen besmettingen bij dieren bekend. Als je besmet bent, kan je hoge koorts krijgen, al is het virus niet heel gevaarlijk. Je krijgt het vooral via muggenbeten. Club Brugge komt voorlopig mee aan de leiding in de hoogste voetbalklasse. De landskampioen ging bij Lommel winnen met 0-1, wel dankzij een own goal. En op de US Open tennis gaat Elise Mertens naar de tweede ronde van het dubbelspel. Ze versloeg met haar Russische partner onze landgenote Hanna van de Winkel met haar Oekraïense partner in 2 sets. De zon komt er stilaan overal door en we halen 21 graden vanmiddag. Het blijft droog. Morgen is nog iets zachter tot 25 graden met afwisselend zon en wolken. Daarna stijgt de kans op wat gedruppel.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Elke zaterdag en zondagmorgen is er Hallo Weekend op Radio Nova. Tussen 9 en 12 uur.

0: Ja, ik probeer dan zo af en toe eens eentje te draaien die we hier niet hadden bij Radio Nova. Nee, nee. Dus heel fijne plaat om te beginnen op deze zaterdagmorgen. Dat was Barry Wine en dat wel met Eloise. Hola, dan begint hij van alles te spelen wat nog niet moet spelen. We gaan het heel eventjes stilzetten. Ik snap niet goed hoe dat het komt dat die plaat start, maar ja, we moesten hier zijn. Hey, goedemorgen allemaal. Het is zaterdagmorgen, 9 uur voorbij. Hartelijk welkom bij Hallo Weekend. Even kijken hoor, ik ben hier niet alleen. Gerlijster, goedemorgen.
1: Goedemorgen Ruud, goedemorgen beste luisteraars allemaal.
0: Ja, we zijn er weer. Hè. Tot en met 1 uur of 12 gaan we weer Hallo Weekend doen. Een programma dat volledig in het teken staat van de luisteraars van Radio Nova.
1: Zo is dat. En zij kunnen mee bepalen wat wij draaien vandaag.
0: Inderdaad, dat gaan wij niet doen. Ik heb u wel het een en ander klaargezet, wat je van me gewend bent natuurlijk. Maar er mogen natuurlijk nog een hele berg nummers bij. Verzoekplaten, groetjes aan de luisteraars. Iemand een van harte proficiat wensen met een verjaardag. Een flinke beterschap. Dat kan ook allemaal. Dus,
1: of gewoon een plaatje dat je graag hoort.
0: Of gewoon een plaat dat je graag hoort op de radio. En Gerda, vertel mij jij even, wat zijn de middelen, wat zijn de manieren om jou te bereiken?
1: De middelen om ons te bereiken.
0: Om ons te bereiken, inderdaad.
1: Die zijn natuurlijk onze Facebookpagina. Daar staat een plaatje klaar. Dat is ook onze website, www.radionova.be. Dat is dan ook onze Radio Nova app.
0: Ja.
1: Die is gratis te downloaden trouwens. En wij hebben ook onze telefoon 0469 18 83 60.
0: Ja, en er zijn mensen die een klein beetje schrik hebben van die telefoon. Maar als de mensen naar de studio willen bellen, dan moeten ze niet per se live op de radio. Dat hoeft niet.
1: Ze mogen gewoon doorgeven welke plaat
0: ze geven het door aan jou. En als ze dan nog zin in hebben, mogen ze nog een babbeltje slaan met jou.
1: Dat mag ook.
0: Dat mag ook allemaal nog. Dus,
1: staat er altijd voor open.
0: Laat van jullie horen. 0469 18 83 60. Dus voor jullie groeten, verzoeken. Laat het ons maar weten. En nu we dan toch net die plaat hadden ingestart, moet ik hem hier natuurlijk heel even goed zetten, zodat we dat kunnen draaien. Ja, dat is bij deze gebeurd. Ik had hier nog een heel fijne klassieker gevonden van Willy Sommers. Het nummer dat heet Zoals Jij. Een rustig nummer. We gaan even rustig wakker worden om daarna in de volle gang richting 12 uur te gaan.
1: Okay.
0: Hier op de zaterdagmorgen. Het is trouwens vandaag al weer al 5 september.

0: een liefdesliedje, hè, Gerda?
1: Ja, en ja, je mocht dat nu ook zeggen, hoor. Het, ja,
0: dat was er eentje voor jou, inderdaad.
1: Ja, kijk,
0: een nummer dat heette Zoals Jij. Dat was Willy Sommers. Gerda, ik heb hier vanmorgen nog heel even door die kranten gebladerd. En we moeten de muggenbeten goed in de gaten gaan houden. De muggenbeten, want ruim 1000 Europeanen besmet met het West Nile-virus. Infecties in 15 lidstaten van Europa zijn vastgesteld. Dus meer dan 1000 mensen hebben dat virus opgelopen. Dus het is niet van, oh, ik heb een muggenbeetje. We moeten het in de gaten gaan houden. Zo staat...
1: Ja, maar het is tegenwoordig met die insecten het een en het ander. Hè?
0: Ja, inderdaad. We hebben die bij, hoe heet die nou weer?
1: Ja, het is de
0: hoornaar. Ja, daar is afgelopen week jammer genoeg iemand aan gestorven. Omdat aangevallen was tijdens het wandelen of tijdens het lopen.
1: Bij het hooi geven aan zijn paard.
0: Oké, allemaal heel vreselijk. In ieder geval, ja, die hoornaar. We moeten het allemaal in de gaten houden. Gerda, we hebben al een bezoekplaat binnengekregen.
1: Wel ja, een kort berichtje van Ben Beg en hij zegt, gaan met die banaan van Steve Tielis.
0: Gaan met die banaan van Steve Tielis. Ik had dat nummer niet, ik heb het opgezocht en we draaien het nu op de radio.
2: Hey Bartje, gaan we...

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Eigenzinnig.
3: Anders.
2: Welkom bij Radio Nova.

0: Het is al eentje van lang geleden, hoor. Deze Costa Cordalis, zij zong allemaal over Anita. En ik had net heel even opgezocht over deze beste man. Ik moet heel even kijken, want hij is er jammer genoeg niet meer. Maakte heel lang geleden hele fijne muziek. Hij overleed op 2 juli 2019 alweer al. Heren, jouw bel heeft al regelmatig gegaan. Dus dat wil zeggen dat de luisteraars aan het wakker worden zijn en dat er verzoekplaten binnenkomen.
1: Ja, die stromen binnen. En ik kreeg een eerste verzoekje van Anja de Sager. En zij schrijft een plaatje graag voor alle jarigen deze week en ook voor alle luisteraars en DJ's van Radio Nova. Ook voor alle zieke en eenzame mensen die nooit een plaatje krijgen. En dat komt dus van Jan Bakker en Anja. En ze vraagt een plaat van Rob de Nijs.
0: Rob de Nijs. En de Rob de Nijs gaan we draaien. Ik heb er heel veel van. En de deze die hebben we volgens mij nog niet gehad hier op de radio. Dit is zijn welgekende Mirella.

0: Ja, prachtig nummer, hè? Mirella, aangevraagd door Anja de Sager. Dat was uiteraard Rob de Nijs. Ja, Gerda heeft hier een bel geïnstalleerd. En telkens als er een verzoekplaat binnenkomt, als iemand reageert op ons programma, dan gaat die bel af. En die heeft al verschillende malen gegaan. Hè? Dus jouw bel kan ook gaan hier op de radio. Dus Gerda, vertel maar eens. Hè.
1: Ja, ik kreeg ook nog een berichtje binnen van Werner. En hij schrijft, hallo Gerda en Ruud. Ik ben er steeds als de kip en bij wanneer het Hallo Weekend is. Altijd fijn om weer plaatjes te kunnen aanvragen. Graag een plaatje van Wesley Boes met Adios Amor. Alvast bedankt.

0: Ja, ja. We kennen de DJ natuurlijk ook van Corrie Konings. Hè. Die zong het ook al heel lang geleden. Dat was Wesley Boes. En dat wel met die welbekende Adios Amor. Ja, Gerda, zeg het maar eens.
1: Ja, ik heb nog een berichtje gekregen.
0: Vertel maar.
1: En dat van Patrick van Liedekerke. En hij schrijft een hele goede morgen, Ruud en Gerda. En alle luisteraars en alle medewerkers van Radio Nova. Kan u op deze zonnige zaterdagmorgen Green Green Grass of Home draaien van mijn idool Tom Jones?
0: Inderdaad, die gaan we draaien.
1: En hij wenst ons iedereen een prettig weekend.
0: Voilà, en ik vind dat een echt ochtendliedje. Dus heel goed uitgekozen door Patrick van Liedekerke. Deze prachtplaat. Goedemorgen allemaal, laat van jullie horen. 0469 1883 60 of de app.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Radio Nova.
0: Radio Nova.
2: Radio Nova. Ruud van Opstal achter de microfoon. Muziek recht uit het hart.

0: Ja, het is een nieuwe plaat hoor voor deze José Sepp. De liefde die blijft. Deze dame die heeft eigenlijk alleen maar vrolijke liedjes. En dat draaien we natuurlijk allemaal hier op Radio Nova. Op de zaterdagmorgen tussen 9 en 12 uur is het Hallo Weekendtijd. Een programma dat volledig in het teken staat van de luisteraars. Verzoeknummers zijn welkom via 0469-1883-60. Een bericht via de Radio Nova app. Jullie kunnen ook een bericht sturen via onze website. Dat is ook heel gemakkelijk. Een bericht plaatsen op de Facebook. En als je dan toch op de website bent, klik even op de videostream. Dan kijken jullie mee in de studio van Radio Nova. Dat is weliswaar Studio 3, want we hebben er hier heel veel. Dus we krijgen dat allemaal technisch geregeld. Gerda, vertel het eens. Nog verzoekplaten.
1: Ja, Molly Meijnaerts die stuurde een berichtje. Ze vraagt de plaat aan van Oscar Harris, Try a Little Love. En dat voor Stonzi, voor Carla, voor Stef, voor Jacqueline, Ilseke, Ronnie, haar zus Marijke, het hele Radio Nova-team, alle luisteraars. En ze zegt een dikke kus en een fijne zaterdag.
0: Voilà, wat een fijn bericht van Molly. Dankjewel Molly. We gaan uiteraard die plaat draaien. Lekker rustig wakker worden met de allerleukste muziek op Radio Nova. Dit is van lang geleden al hoor. Oscar Harris. Try a little love. Een goeiemorgen allemaal.
2: And I'm not trying to teach you how to live. But I've got something. I guess you all ought to know.

0: Deze beste man heeft ook een paar enkele, nou toch een paar eindejaarsklassiekers gemaakt. Die kunnen we natuurlijk binnen een paar maanden alweer al, Gerda.
1: Ja, maar laat het nog een beetje zomeren, hè.
0: Die kunnen we binnen een paar maanden alweer gaan draaien. Deze Oscar Harris, prachtplaat, gekozen door Molly, hè.
1: Ja.
0: Try a little love hier bij Radio Nova. We zijn ondertussen alweer zo een dertiental minuten voor de klok van 10 uur. En Gerda, vertel eens, we moeten er nog eentje draaien op verzoek.
1: Ja, en ik heb hier een berichtje binnengekregen waar dat ik heel blij mee ben eigenlijk.
0: Okay.
1: Dat berichtje komt van Karin en dat is een ex-collega van mij. Ondertussen al 24 jaar geleden heeft ze mij gezegd.
0: Hola, en die is naar Radio Nova aan het luisteren.
1: Ja, en
0: tof.
1: Ze zegt, fantastisch wat jullie doen. Je mag ook voor ons een plaatje draaien. Ze heeft mij al gezegd, het geeft niet welke dat is. En dat komt van Karin en Paul uit Dendermonde. MUZIEK

0: Ja, van dit nummer zijn er redelijk wat uitvoeringen. Maar dit is volgens mij het enige echte origineel, denk ik. Dan Tony Gwisty en This Is The Way To Amarillo. Gedraaid voor Karin en voor...
1: Paul.
0: En Karin en Paul, die aan het meeluisteren zijn vanuit Dendermonde. Voor jullie daar een hele goede morgen. Gerda, je hebt nog telefoon gekregen. Vertel eens.
2: Ja, ik kreeg nog telefoon van Ronnie van Zwalm. En hij vraagt een plaat aan... voor u, voor mij, voor Stonzi, voor Katrien Verheyen, voor Cindy de Kooman, voor Molly, voor Johnny Johnson, voor Heidi, dus het vrouwtje van Johnny Johnson, voor zijn beste vriendin, voor alle DJ's van Radio Nova. En hij vraagt een plaat van Als de Morgen...
0: Als de Morgen Nooit Meer Komt. En dat nummer, dat is afkomstig van Mieke.
2: Ja.
0: Toch is een lekker rustig liedje. Wel plezant hier op de radio. Goedemorgen allemaal. Verzoeken? Ja, we willen er nog heel veel.

0: Ja, ze staat nog regelmatig op het podium, hoor. Ze zingt vooral ook in bejaardentehuizen en zo, Gerda. Daar gaat ze regelmatig langs om de oudjes daar te vermaken met haar hele mooie liedjes. Begon allemaal heel lang geleden in de jaren 70 onder leiding van vader Abraham.
1: Ze is ook heel ziek geweest.
0: Ze is ernstig ziek geweest, maar ze staat er nog altijd wel en ze brengt nog altijd haar muziek. Gerda, er komt al een einde aan dit eerste gedeelte. Oei. En ik moet zeggen, ons eerste uur zat volledig gevuld met verzoeken.
1: Goed, hè?
0: Dat mag het tweede uur ook, hè?
1: Ja, tuurlijk.
0: Dus,
1: en het derde ook.
0: Ik heb het al verteld van Gerda haar bel. Als er een verzoek binnenkomt via de app of via onze website, dan gaat die bellen. En dan wil dat zeggen dat wij vol spanning zitten te wachten op het verzoeknummer dat binnenkomt. Dus dat mag voor het komende uur mag dat ook zo zijn. Jullie kunnen natuurlijk bellen met ons. Dat is via 0469 1883 60. Een bericht sturen via onze website, via de Facebookpagina. Het kan allemaal. Dus laat het van jullie horen. Ik kan er nog net eentje draaien, hier voor 10 uur. En dat is de nieuwe single voor Raymond Hermans. En het nummer dat heet Ons pakken ze niet. Een goeiemorgen.

0: Ja, dat was hem, hè. Gerda, ik ben iets vergeten. Het is weer tijd. Het is weer tijd voor... lekker bakje koffie.
1: Ik dacht dat het vergeten werd.
0: Nee. Ik ben het niet vergeten. Ga jij achter koffie?
1: Ah ja, maar dan Marabel gaat er achter.
0: Oké, dan gaan wij even luisteren naar het nieuws.
2: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
3: Staatsbank Belfius moet in november voor de rechter komen omdat ze een slachtoffer van phishing niet meteen hebben terugbetaald. Het is de eerste keer dat een bank daarvoor terecht staat, schrijft de Tijd. Een vrouw verloor 100.000 euro nadat iemand zich aan de telefoon voordeed als een medewerker van Cardstop. In principe moeten banken slachtoffers meteen terugbetalen als ze niet duidelijk instemden met een transactie. Bij een Russische aanval in het oosten van Oekraïne zijn zeker 4 mensen omgekomen. Er raakten ook enkele mensen gewond. De aanval komt net voor het bezoek van 2 Amerikaanse gezanten aan Moskou dit weekend. Ze komen met een plan om de oorlog te beëindigen. De Oekraïense president Zelensky zei gisteren nog dat Oekraïne tijdens dat bezoek geen aanvallen plant en vroeg van Rusland hetzelfde. In het zuiden van Frankrijk zijn opnieuw mensen geëvacueerd door een natuurbrand, niet ver van de Spaanse grens. Het vuur verspreidt zich wel trager, maar is nog niet onder controle. De brandweer zet ook blusvliegtuigen in. Het is in de regio droog en erg warm, tot 40 graden. Het West-Nijl-virus rukt op in Europa. Er zijn nu al meer dan 1000 mensen besmet, 5 keer zoveel als vorige maand. In ons land zijn alleen besmettingen bij dieren bekend. Als je besmet bent, kan je hoge koorts krijgen, al is het virus niet heel gevaarlijk. Je krijgt het vooral via muggenbeten. Club Brugge komt voorlopig mee aan de leiding in de hoogste voetbalklasse. De landskampioen ging bij Lommel winnen met 0-1, wel dankzij een own goal. En op de US Open tennis gaat Elise Mertens naar de tweede ronde van het dubbelspel. Ze versloeg met haar Russische partner onze landgenote Hanna van de Winkel met haar Oekraïense partner in 2 sets. De zon komt er stilaan overal door en we halen 21 graden vanmiddag. Het blijft droog. Morgen is nog iets zachter tot 25 graden met afwisselend zon en wolken. Daarna stijgt de kans op wat gedruppel.
2: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
4: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
5: Een verzoek in Hallo Weekend? Bel de studio 0469 188360. Een bericht via www.radionova.be of via de app. Of kijk even op onze Facebookpagina.

0: ik zou het wat harder zetten.
1: Nee.
0: Ja, goedemorgen allemaal. Het is 10 uur voorbij. Even kijken, 6 minuten na 10 uur op de zaterdagmorgen hier. Zaterdag en zondagmorgen is het Hallo Weekendtijd bij Radio Nova. Een programma dat helemaal in het teken staat van de luisteraars. Want wij draaien dan natuurlijk met heel veel liefde en plezier jullie favoriete platen, jullie verzoeknummers voor de iemand die jarig is, voor zieken, zomaar. Het kan dus allemaal, Gerda.
1: Het kan voor iedereen. Het kan ook gewoon een liedje zijn dat je graag hoort.
0: Ja, het kan ook gewoon een plaat zijn waarvan je denkt van, wel, dat is heel lang geleden dat ik dat nog eens gehoord heb op de radio. Stuur het ons door. We horen het van jullie heel graag. Ik zeg het, of ik vertelde het daarnet al, ons eerste uur zat bijna helemaal gevuld met verzoekplaten. Dus we kijken ook weer uit naar het komende uur, dat het ook weer van dat is, Gerda.
1: Ja, ja.
0: En onze kanalen zijn als volgt. Doe het
1: onze
0: nog vlug even.
1: Onze kanalen staan nog altijd open. Dus er is onze Facebookpagina. Er is onze website. www.radionova.be. Er is ook onze gratis te downloaden Radio Nova app. En er is onze telefoon 0469-1883-60.
0: Voilà. Gerda, ik heb de camera een beetje verplaatst, zodat de mensen jou goed kunnen zien. Hè?
1: Ja, maar je moet zien dat ze niet weglopen, hè?
0: Nee. Zo erg is het niet. In ieder geval wensen jullie allemaal een goede morgen. Gerda, we hebben nog een verzoekplaat. Vertel maar.
1: Ja, Lydia van Asbroek die stuurde ook een berichtje. En ze zegt graag een plaatje voor al de mensen die ziek zijn. Voor Martin, voor Ufin en al mijn vrienden die ik ken. Alle luisteraars en het ganse Radio Nova-team. En we mogen zelf kiezen.
0: We mogen zelf kiezen. Ik heb een vrolijk liedje gekozen, Lydia. Ik hoop dat het voor u oké is. Het is van John de Bever en Marianne Weber. En het liedje gaat over vriendschap. Oftewel een echte vriend. Goedemorgen.

0: terwijl dat we hier aan het genieten zijn van een lekker kopje dampende koffie, Gerda. En een droge rijstwafel. Inderdaad, kom, maar het smaakt al. Konden we luisteren naar El Martino? En dat wel met Volai. Lukt het al om de plaat aan te kondigen, Gerda?
1: Ja, we zitten daar wel lang mee bezig, hè?
0: Het is maar droog spul, hè? Ja. Zeg, Gerda, vertel het eens. Hè. Wij hebben nog een verzoekplaat binnengekregen.
1: Ja, ik heb een verzoekplaat binnengekregen van onze Tanja. En zij schrijft: goedemorgen Gerda, graag de nieuwste van Jordi van Net. Niemand mag alleen zijn. En dat voor al onze luisteraars en vooral voor jullie tweetjes.
0: En van waar sturen ze dat bericht?
1: Zonnige groetjes uit Zuid-Frankrijk.
0: En waar was ze op dit moment aanwezig? Aan het zwembad?
1: De Rudy was toch aan het zwembad, dus ik veronderstel dat Tanja erbij ligt.
0: Oké, het zal een lekker weertje zijn daar, want die kanten op is het allemaal nog heel goed wat weer betreft. En hier trouwens van het weekend ook. Hè?
1: Het
0: zonnetje
1: ook
0: schijnt op dit moment, morgen wordt het ook lekker 24 graden met redelijk wat zon. Maar maandag zouden we een uiterschieter krijgen tot 27 graden, heeft men ons verteld. In ieder geval,
1: dus geniet er daar nog van.
0: Ja, inderdaad, geniet er vandaag van jullie heerlijke vakantie. Wij maken hier radio en dat doen we tot en met 12 uur in Hallo Weekend. Fijne muziek op de radio, dat is natuurlijk lekker veel Nederlandstalig, zoals u van Radio Nova gewend bent.

0: Oh, Piet jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
4: Dit

0: Maar het is een nummer dat later ook nog werd opgenomen door Ray Conniff en zijn singers. Dit was Down Tie Yellow Ribbon Around the Old Oak Tree. He? Dat heb ik goed gedaan, hè?
1: Amai, Steve.
0: Zomaar in zijn ene keer. Zeg, Gerda, hebben we nog verzoekplaat?
1: Nee.
0: Helemaal niks? Nee. Dus hebben jullie favoriete platen in gedachten? Laat het ons vlug even weten. Dan draaien wij jouw favoriete muziek op de radio. Gerda, ik heb er eentje voor jou. Deze, die hoor jij heel graag.
1: Ah, ja.
0: Dit is Johnny Wetkees Callahan en Baby, Let's Dance.

0: Een beetje rock and roll muziek, zo af en toe kan er geen kwaad, hè? Zeker niet op een zaterdagmorgen. Heb jij zin in een vrolijk weekend? Wel, dan zit je goed natuurlijk met de muziek van Radio Nova via radionova.be. Een internetradio, de Radio Nova app, computer, laptop, alles wat je maar kan bedenken. Daar een geluid op zit en internet op zit. Dan kan jij luisteren naar de muziek van Radio Nova. En op zaterdag en zondag is dat tot en met 12 uur is dat in Hallo Weekend. Gerda, hoe noemen ze dat? Die podcast van André Hazes samen met de zus. Heb je daar al eens een keertje naar gekeken?
1: Ja, maar ik vind dat die eigenlijk niet voor herhaling van het paar. Ik vind het nogal vrij zever en nogal platvloer.
0: Ja, ja, inderdaad. Maar
1: dat is typisch André Hazes.
0: Ik heb er van de week toch eens een keertje... Hola, mijn scherm verdwijnt hier. Hij is al terug. Ik heb er van de week toch een stukje naar zitten luisteren. En toen hadden ze het over het liedje van André Hazes over dat nummer Leef. En de zoon van André Hazes, ook Dree, kleine Dree, die wordt ondertussen al wat groter. En die heeft van de week toch tegen papa gezegd van... Wel papa, dat jij erbij bent gekomen om dat nummer Leef op te nemen, dat snapt hij niet. Die dat vond hij allemaal maar niks. En ik heb dat nummer nog een keer opgezocht. En we gaan het nog eens een keer te draaien hier bij Radio Nova. Allee.

0: Ja, dat bedoelde ik dus met die AAA. Kleine Dree, die vond het allemaal niks. Zij zei,
1: hoe oud is al eigenlijk Kleine Dree?
0: Daar weet ik niet hoe oud dat manneke zal zijn. Ja, of 10, 11, 12.
1: Oh, 12.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja,
1: ja. Die krijgt een eigen mening dan. Hè?
0: Een kleine die hij heeft samen met Monique.
1: Ja, ja.
0: Met een andere liefde van André Hazes. Trouwens, op dit moment, hij is niet aan het optreden. Dus hij heeft volledig zijn agenda leeggemaakt. Want hij zou problemen hebben met zijn stem. André Hazes dus. Dat was Leef hier op Radio Nova. Gerda, we moeten een verzoekplaat draaien. En ik kan je nou al mee, of nu al mededelen. Het is een pittige.
1: Ah, wel ja, Ronnie van Zwalm die belde nog eens. En hij zegt, kan je nog een plaat draaien van Bruce Springsteen met Born in the USA. En dat voor alle luisteraars die nooit een plaatje kregen. Voor alle zieke en eenzame mensen. En ja, gewoon. Goed iedereen.
0: Mooie plaat. Bruce Springsteen.

0: Ja, net als wij allemaal wordt deze beste man ook al een jaartje ouder. En ik was van de week nog een beetje naar muziek aan het luisteren. En wat beelden aan het kijken van deze beste man. Ja, ja. Maar hij doet het nog altijd wel. Bruce Springsteen, Born in the USA. Aangevraagd door Ronnie van Zwalm. Mooi nummer, hè?
1: Ja.
0: Beetje pittig. Maar dat mag, hè. Even kijken.
1: Rock, hè?
0: We zijn alweer 20 minuten voor de klok van 11 uur hier op de... Op de zaterdagmorgen bij Radio Nova. Wij wachten op jullie verzoekplaten. Stuur ze door via 0469 18 83 60 of een berichtje via de Facebook. De website, de Radio Nova app, het kan allemaal. Gerda, wat was er van de week allemaal aan de hand met BZN?
1: Maar met BZN niks eigenlijk. Maar Carola Smit, die is verjaard.
0: Ja.
1: En die is 63 geworden op 1 september. En dat hebben we gevoeld in onze Facebookpagina.
0: Dat hebben wij gevoeld in onze Facebookpagina. Het ging als een trein. Ja. De ene bericht na de andere kwam binnen. En jij hebt me gevraagd van wel, zoek er eens eentje op van BZN. Dus samen met Carola Smit.
1: Ja, want daar heb ik natuurlijk ook een beetje dingen op gekregen. Er stonden nummers in van BZN samen met Carola Smit.
0: Ja.
1: Volgens Wikipedia, maar dat blijkt ook. Toch allemaal niet te kloppen.
0: Nee, want BZN, heel lang geleden was het natuurlijk allemaal nog met Annie Schilder. Toen Annie Schilder vertrok, kwam Carola Smit in de plaats. En ik heb een nummer gevonden samen met Carola Smit, BZN. En het nummer dat heet The Banjo Man. MUZIEK

0: zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
3: Dit is Radio Nova.

0: Ja, ik vind het persoonlijk een hele mooi nummer hoor. De nieuwe plaat voor Mart Hoogkamer. En zijn er kroegen in de hemel? Ja, dat moeten we allemaal nog even afwachten, hè.
1: Ja, en ik ben er eigenlijk nog niet naar benieuwd. Eigenlijk, het mag nog een tijdje duren.
0: Inderdaad. Zeg, onze collega Frank de Groef, hij is op dit moment nog met vakantie, maar hij heeft al van zich laten horen.
1: Ja, ik kreeg een berichtje. En hij schrijft, goedemorgen, morgen in de wereld der wakkeren. Graag de plaat I Need Never Get Old.

0: Old. En dat voor alle luisteraars van Radio Nova en mensen die nooit een plaatje krijgen. Volgende week, zegt hij, ben ik weer paraat met het programma Into the Groove.
1: Inderdaad. Vanaf maandag is Frank de Groove weer terug. Elke middag van maandag tot en met vrijdag tussen 2 en 4 uur. Hij draait altijd hele fijne muziek in zijn programma. Dus je moet absoluut eens een keertje luisteren. En wil jij niet zeggen van wie dat die plaat is?
0: Ik heb het er al moeilijk
1: Nathan,
0: mee.
1: Nathaniel Redleaf en The Night Sweet.
0: Ja, dat is.
1: Inderdaad. I Need Never Get Old. We gaan dat nummer draaien hier op de zaterdagmorgen. Goedemorgen allemaal, mochten jullie er net bij komen. Dit is de muziek van Radio Nova. En tot 12 uur is dit het programma Hallo Weekend, waar we jouw verzoek laten draaien. 0469 18 83 60. Een berichtje via onze website, via de Radio Nova app. Het kan dus allemaal. Laat maar komen, we wachten er even rustig op. En draai je dan misschien wel straks jouw favoriete plaat hier op de radio.

0: Ja, Gerry, je bent zo aan het neuzen in mijn platenarchief hier, hè?
1: Wel ja, daar staan platen die staan wij eigenlijk hier nog... Allee ja, waar dan maar soms achter liedjes aan het zoeken zijn die daar staan. Ik ga daar denk ik een keer een...
0: Maar daar ga je werk hebben.
1: Een dingetje van maken.
0: Een dingetje. Een lijstje.
1: Een lijstje,
0: van alle,
1: ja.
0: Van alle muziek dat hier in de studio staat.
1: Zal wij zijn dan.
0: Dat zijn heel veel cd's en lp's, hè?
1: Ja. Ik heb te veel werk voor Nova, dat kan niet zijn.
0: Je hebt al zoveel werk met de Facebookpagina van Radio Nova. Dus maar in ieder geval, jij bent wel even hier tussen de langspeelplaten gaan zoeken. En daar kwam jij een plaat tegen en die zei, die moet jij zeker draaien.
1: Ja.
0: We gaan dat doen. Hij staat klaar. We gaan hem draaien, deze geweldige flikkers.
1: Al lang geleden.
0: Clap your hands and stamp your feet. Dit is inderdaad Bonnie Sinclair. Goedemorgen allemaal. Welkom.

0: En je doet er niks meer mee. Niet weggooien, hè. Breng ze maar naar hier. We kunnen dat nog heel goed gebruiken op de radio. Er zitten altijd pareltjes tussen. Dit was Bonnie Sinclair. Clap your hands, stamp your feet. En zo zijn we alweer aan het einde gekomen van deel 2. Hallo weekend hier op de zaterdagmorgen bij Radio Nova. Het nieuws dat is hier ondertussen binnengekomen. We gaan er zo meteen naar luisteren. En daarna gaan we natuurlijk verder. En dat allemaal met deel 3.
1: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
2: Staatsbank Belfius moet in november voor de rechter komen omdat ze een slachtoffer van phishing niet meteen hebben terugbetaald. Het is de eerste keer dat een bank daarvoor terecht staat, schrijft de Tijd. Een vrouw verloor 100.000 euro nadat iemand zich aan de telefoon voordeed als een medewerker van Cardstop. In principe moeten banken slachtoffers meteen terugbetalen als ze niet duidelijk instemden met een transactie. Bij een Russische aanval in het oosten van Oekraïne zijn zeker 4 mensen omgekomen. Raakten ook enkele mensen gewond. De aanval komt net voor het bezoek van 2 Amerikaanse gezanten aan Moskou dit weekend. Ze komen met een plan om de oorlog te beëindigen. De Oekraïense president Zelensky zei gisteren nog dat Oekraïne tijdens dat bezoek geen aanvallen plant en vroeg van Rusland hetzelfde. In het zuiden van Frankrijk zijn opnieuw mensen geëvacueerd door een natuurbrand, niet ver van de Spaanse grens. Het vuur verspreidt zich wel trager, maar is nog niet onder controle. De brandweer zet ook blusvliegtuigen in. Het is in de regio droog en erg warm, tot 40 graden. Het West-Nijl-virus rukt op in Europa. Er zijn nu al meer dan 1000 mensen besmet, 5 keer zoveel als vorige maand. In ons land zijn alleen besmettingen bij dieren bekend. Als je besmet bent, kan je hoge koorts krijgen, al is het virus niet heel gevaarlijk. Je krijgt het vooral via muggenbeten. Club Brugge komt voorlopig mee aan de leiding in de hoogste voetbalklasse. De landskampioen ging bij Lommel winnen met 0-1, wel dankzij een own goal. En op de US Open tennis gaat Elise Mertens naar de tweede ronde van het dubbelspel. Ze versloeg met haar Russische partner onze landgenote Hanna van de Winkel met haar Oekraïense partner in 2 sets. De zon komt er stilaan overal door en we halen 21 graden vanmiddag. Het blijft droog. Morgen is nog iets zachter tot 25 graden met afwisselend zon en wolken. Daarna stijgt de kans op wat gedruppel.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
4: De zon komt op. De koffie is klaar. Dit is Hallo Weekend met Ruud en Gerda.

wat waren ze populair, hè? Heel lang geleden. Deze dames waren met een stuk of 6, denk ik. Of 7. Ik weet het niet meer precies. In ieder geval, de Dolly Dots en Love Me Just A Little Bit More.

0: Zo, daar zijn we weer. Goedemorgen allemaal. Deel 3 van Hallo Weekend hier op de zaterdagmorgen. Vandaag alweer 5 september op onze kalender. En Gerda heeft iets heel luguber gevonden, want wij schrokken hiervan. Gerda, vertel het eens.
1: Wel ja, ik zie hier op het laatste nieuws dat er in Ninove, in de Leopoldlaan, dat Johnny daar, een man van 72, een meer dan een meter lange slang heeft ontdekt naast zijn composthoop.
0: Hola, en over wat voor dier gaat het?
1: Hij zegt, ja, dat was toch wel even schrikken. Dus hij heeft de politie gebeld. De politie is aangekomen. Die hebben de brandweer gebeld. De brandweer is toegekomen en de slang was verdwenen.
0: De slang was verdwenen.
1: Dus even nadien is Johnny terug gaan kijken. Was de slang terug tussen zijn planken.
0: Okay.
1: Dus heeft hij terug de 112 gebeld, is de slang, is de dingen gekomen, is de brandweer weer gekomen. Mm-hmm. Ze hebben de slang gevangen. En het ging om waarschijnlijk een korenslang. Want ze had een opvallend roze kleur zo. Ja. Dus dat is niet giftig of niet gevaarlijk. Maar ja, het is toch wel even schrikken als er zo'n beest van meer dan een meter zit. En die wordt nu opgevangen in Herersbergen bij SOS Wilde Dieren.
0: Oké, een slang in de tuin. Ja, ik heb onlangs wel een keertje een bericht gehoord dat die dieren, die slangen, steeds meer deze kant opkomen. En dat heeft allemaal te maken met het klimaat ook.
1: Ja, maar er zijn er ook die dat houden als huisdier. Is dat nu eentje die ontsnapt is of wat? Dat weten we niet, hè?
0: Ja, inderdaad. Dus,
1: maar het is toch wel even... Ik zou
0: ook schrikken, denk ik, als ik dan zo een beest...
1: Ik loop de andere kant uit dan.
0: Ja, goedemorgen. We gaan jullie verzoek laten weer draaien. Het komende uur hier op de radio 0469-1883-60. Een bericht via onze Radio Nova-app is heel fijn. Dan gaat die bel hier bij Gerda. En we willen die heel vaak horen natuurlijk. En... voor de verder rest een bericht via onze Facebookpagina. Het kan dus ook allemaal. Laat maar van jullie horen. Deze is Piksplinternieuw. Een nieuwe voor Niels de Stadsbader. Dit is Vuur en Vlam.
2: 7 uur liep de apotheek binnen. Want waar moet je in godsnaam beginnen?

0: Holle! Inderdaad, holle! Peter Koelewijn, tezamen met zijn Rockets. Angeline, blonde seksmachine. Ja, deze beste man, Gerda, is ook nog radio-dj geweest bij Radio Luxemburg. Heeft hij heel lang geleden nog radio gemaakt. Hij werkte samen met, hij werkte voor Willeke Alberti, Siska Peters, Herman van Keken, Louis Neefs, Ronnie Tober en vele, vele, vele anderen. Jawel, Angeline, de blonde seksmachine. Gerda, jij hebt mij gevraagd om nog een plaat te draaien van Frank Valentino.
1: Ja, Frank Valentino is deze week ook jarig geweest. Hij is 69 geworden. En Frank Valentino is ook eigenlijk een regelmatige bezoeker van onze Facebookpagina.
0: En daar ben jij heel blij mee.
1: En daar ben ik heel blij mee.
0: Voilà. We willen hem draaien hier op de radio. Frank Valentino. Maar voor mij is er één, dat ben jij. Zo heet dat het liedje. Ja, ik moest erover nadenken.
1: Ja, ja.

0: meer dan 60 jaar staan wij garant voor het perfecte plaatje. Van binnen tot buiten. Bij Valbusco draait het om totaalinrichtingen en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Wij draaien lekker
2: ons eigen goesting.
1: Welkom bij Radio Nova.

0: Ja, ja, rock'n'roll muziek hier op de radio. En dat allemaal van Bill Haley. En dat wel met Walk Around the Clock. Ja, we hebben iemand aan de lijn. Goedemorgen, Martin. Hola, wacht even dan. Martin?
1: Ja.
0: Goedemorgen, hoe is het ermee?
1: Goedemorgen. Oh, redelijk goed, hè?
0: Redelijk goed. Ja, we zijn hier bezig met jouw platen zoeken. Ik heb hem nog niet.
1: Dat is niet gemakkelijk, hè, jongen.
0: Ja, maar dat is eigenlijk helemaal niet erg. Want dat zorgt altijd wel een klein beetje voor een beetje spanning. Een beetje adrenaline, zo van, ik moet dat nog gaan zoeken. En ik heb jou nu ondertussen aan de lijn. Maar Gerda is mij een klein beetje aan het meehelpen. Wat moet er gebeuren, Gerda? Ik moet hier eventjes klikken. Martin, vertel het eens. Wat kunnen we voor jou doen? Hè?
1: Abel, een plaatje draaien, hè, van John Spencer.
0: Een plaatje draaien van John Spencer. Inderdaad, jij wil...
1: Op dat eiland in de zon.
0: Op dat eiland in de zon. Gerda is het aan het zoeken. Wij hebben het ondertussen gevonden. Het staat ondertussen ook al klaar. Vertel maar eens, Martin. Voor wie mogen we dat allemaal draaien?
1: Wel, gelijk als altijd, hè, voor heel het Radio Nova-team, alle medewerkers, vrienden, kennissen, familie, iedereen dat kan, alle zieke en eenzame mensen.
0: Ja.
1: En ja, iedereen.
0: Iedereen. Zeg, en hoe is het met Rufine?
1: Ah, redelijk goed, hij zit er tegen mij.
0: Hij zit daar tegen u, hij is aan het genieten van de muziek?
1: Ja. En gaat ze biedt nog wel.
0: Oké. We gaan hem draaien, Martin. Jouw plaat hier op de radio. We gaan hem subiet nog horen, Rufin. En we draaien dus op dat eiland in de zon. En dat allemaal van John Spencer hier op de radio.
1: Dank je wel.
0: Is het goed? Hey, Martin, ja. Tot de volgende keer, hè?
1: Tot morgen, hè?
0: Ja, dag, Martin.

Ja, aangevraagd door Martin op dat eiland in de zon. We dachten dat het van John Spencer was, maar het bleek dus van de Snakes te zijn dat we hier nu gedraaid hebben op de radio. Die versie van John Spencer, we gaan hem proberen te zoeken tegen morgen en dan nog een keertje draaien, Martin, hier op de radio. Een fijn nummer dat we konden horen hier dus. Op de zaterdagmorgen hebben jullie nog iets in gedachten voor ons. 0469 18 83 60.

0: hebben deze eigenlijk speciaal gedraaid omdat het van het weekend nog een beetje het zonnetje gaat schijnen, Gerda.
1: Ja, maar ook een beetje voor Oscarin en Jurgen die dinsdag vertrekken naar Rodos. Hè.
0: Oh ja, die vertrekken op vakantie.
1: Onze Patrick Barré, die gaat ook naar Rodos. Ze kunnen elkaar daar tegenkomen.
0: Goh, ik ben nu wel jaloers.
1: Ja, maar moet jij niet jaloers zijn, hè, Ruud? Ja.
0: Vakantie, heerlijk. Hè? En na dit geweld op de radio gaan we nog eens een lekker rustig liedje draaien. Richting 12 uur hier op de zaterdagmorgen bij Radio Nova. Dit is Jackie James, Inamorata. Morata.

0: Ja, dat was Jackie James, Inamorata. Een fijne, rustige plaat hier op een rustige zaterdagmorgen. Langzaam richting 12 uur. Gerda, er komt nog goed nieuws binnen vanuit Nepal. Want ze hebben opnieuw een derde overlevende gered uit de tunnel bij de waterkrachtcentrale in Nepal. Dus
1: dat is goed nieuws,
0: al 9 dagen daar onder de grond. Dus het blijkt dat er daar nog wel redelijk wat mensen onder de grond zitten. En er zouden nog wel wat overlevenden zijn. Hebben ze toch gehoord. Dus ze doen er alles aan om die mensen daar zo snel mogelijk te redden. Gerda, een foto? Schatje, mag ik je foto?
1: Ja, ze.
0: Willen we dat nummer nog een keer horen?
1: Ah ja, natuurlijk.
0: We gaan het nog een keer draaien hier op de zaterdagmorgen.
2: Schatje, mag ik je...

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
3: Dit is Radio Nova.
4: Inderdaad, dit is Radio Nova met nog tot en met 12 uur. Hallo weekend. Gerda, we hebben nog een verzoekplaat binnengekregen.
5: Ja, Monique Liesenborst die stuurde ons ook nog een berichtje. En ze vraagt de plaat aan van Francesco Napoli Medley. En ze zegt wel bedankt.
4: Ja, een medley staat erbij dus. Maar ik ben gaan zoeken. Ik heb niet een echte medley gevonden van Francesco Napoli. Maar het nummer Baila. En daar staat het wel bij. Medley. Dus ik denk dat het wel om dit nummer zal gaan. Monique, helemaal speciaal voor jou.

0: De Baila Medley. En dat allemaal van Francesco Napoli. Een plaat die werd aangevraagd hier op de zaterdagmorgen bij Radio Nova. We moeten nog heel even vlug naar de telefoon. Goedemorgen.
1: Ja, goedendag Ruud.
0: Goedemorgen. Je bent juist op tijd.
1: Ja, maar ik wist dat. Dat juist op tijd.
0: Jij begon me al een beetje zenuwachtig te maken. Zo van, ik ga op het laatste moment bellen.
1: Nee, dat niet, maar ja.
0: We vinden dat helemaal niet erg, jong. Zeg, vertel het eens, Rufin. Wat kunnen wij voor jou doen?
1: Ik wil een plaatje aanvragen van Danny Fabri. Mijn liefde voor jou.
0: Ja, die staat klaar.
1: Ja, ik heb net tegen een madame ook gezet, maar ja, ze wou niet reageren.
0: Ze wou niet reageren. Zeg het eens, Rufin. Voor wie mogen we die allemaal draaien? Hè?
1: Voor iedereen dat me kent. En zeker ook voor Karin en Jurgen. En voor mijn zus, Karin. En voor iedereen, ja.
0: Voor iedereen?
1: Die op mijn lijst staan, maar zien.
0: Voilà, dan hebben we iedereen gehad, Rufin. Zeg, maak het nog wat plezant daar, hè?
1: Ja, nee, we gaan niet dansen.
0: We gaan niet dansen, oké. Okay. Maar in ieder geval, wij gaan jouw plaat wel draaien hier op de radio. Danny Fabri, mijn liefde voor jou. Rufin, graag tot morgen misschien, hè?
1: Tot morgen.
0: Oké, okay, dag Rufin. Salut, gezegd.
1: Dag.

0: Ja, aangevraagd door Ruvin, deze prachtklassieker. En dat allemaal van Danny Fabri en Mijn Liefde Voor Jou. Ja, zo Gerda, we gaan er zo meteen nog één draaien op bezoek. Maar eerst gaan we toch even zeggen aan de luisteraars, dankjewel om te luisteren. Hè?
1: Ja, dankjewel om te luisteren. En we zouden het graag hebben, dan hadden we er morgen weer bij zijn.
0: Ja, morgen vroeg om 9:00 zijn we natuurlijk hier weer van de partij op Radio Nova. Voor een nieuwe aflevering van Hallo Weekend. Favoriete platen in gedachten, stuur ze allemaal door via onze Radio Nova app. En morgen kunnen jullie weer bellen. Morgen vroeg verschijnt er een bakuit op onze Facebookpagina waar de mensen weer op kunnen reageren. Dus vanmiddag Gerda?
1: Vanmiddag is er tussen 1 en 4 siesta met Bert van Aarde. En tussen 4 en 6 is er De Groot op zaterdag met Patrick De Groot.
0: Een goed gevulde zaterdagnamiddag hier bij Radio Nova. Dus blijf lekker luisteren via radionova.be. Oftewel via jouw internetradio. Ja Gerda, we konden nog één verzoekplaat draaien. Vertel maar.
1: Wel ja, ons Tanja heeft nog een berichtje gestuurd. En zij vraagt de plaat aan van Isabelle A. Smeek niet om mij. En ze zegt, zij had voor mij verdiend de zomerhit mogen winnen.
0: Smeek maar niet om mij. De nieuwe single voor Isabelle.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 12 uur.
1: Het parket van Limburg heeft nu al zeker 6 klachten ontvangen over vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag tegenover kleuters in een buitenschoolse kinderopvang in Peer. Zowel jonge meisjes als jongens zouden na hun verblijf geklaagd hebben bij hun ouders. Het gaat nog om een opsporingsonderzoek. Voorlopig zijn er geen elementen die naar één duidelijke verdachte wijzen. De eerste klacht liep begin augustus binnen. Daarna lichtte de stad Peer het agentschap Opgroeien in. In Niel in de provincie Antwerpen heeft een zware woningbrand gewoed. Een vrouw van 67 is daarbij omgekomen. Haar dochter is naar het ziekenhuis gebracht. Ook 2 honden stierven in het vuur. De brand ging gepaard met erge rookontwikkeling. Wat de dodelijke brand heeft veroorzaakt, is nog onduidelijk. De vrouw van 28, die vorige week dood was gevonden in een woning in Anderlecht, is met fysiek geweld om het leven gebracht. Dat bevestigt het parket van Brussel na het onderzoek door de wetsdokter en het gerechtelijk labo. De omstandigheden van het overlijden blijven onduidelijk. Er loopt nog een gerechtelijk onderzoek. En in Nepal is 10 dagen na de zware overstromingen met rotspuin nog een derde arbeider levend uit de tunnel van een waterkrachtcentrale gehaald. De autoriteiten zetten de zoekacties nog altijd verder. Er zitten daar nog honderden mensen gevangen. In het getroffen gebied zijn bovenop de 1300 dodelijke slachtoffers nog altijd bijna 6000 mensen vermist. We krijgen vanmiddag afwisselend brede opklaringen en wolken. Op de meeste plaatsen is het droog en vrij zacht, bij maxima tot 21 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Welkom bij Radio Nova.
1: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
3: Radio Nova.
4: Eigenzinnig.
3: Anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 1 uur.
1: Het parket van Limburg heeft nu al zeker 6 klachten ontvangen over vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag tegenover kleuters in een buitenschoolse kinderopvang in Peer. Zowel jonge meisjes als jongens zouden na hun verblijf geklaagd hebben bij hun ouders. Het gaat nog om een opsporingsonderzoek. Voorlopig zijn er geen elementen die naar één duidelijke verdachte wijzen. De eerste klacht liep begin augustus binnen. Daarna lichtte de stad Peer het agentschap Opgroeien in. In Niel in de provincie Antwerpen heeft een zware woningbrand gewoed. Een vrouw van 67 is daarbij omgekomen. Haar dochter is naar het ziekenhuis gebracht. Ook 2 honden stierven in het vuur. De brand ging gepaard met erge rookontwikkeling. Wat de dodelijke brand heeft veroorzaakt, is nog onduidelijk. De vrouw van 28, die vorige week dood was gevonden in een woning in Anderlecht, is met fysiek geweld om het leven gebracht. Dat bevestigt het parket van Brussel na het onderzoek door de wetsdokter en het gerechtelijk labo. De omstandigheden van het overlijden blijven onduidelijk. Er loopt nog een gerechtelijk onderzoek. En in Nepal is 10 dagen na de zware overstromingen met rotspuin nog een derde arbeider levend uit de tunnel van een waterkrachtcentrale gehaald. De autoriteiten zetten de zoekacties nog altijd verder. Er zitten daar nog honderden mensen gevangen. In het getroffen gebied zijn bovenop de 1300 dodelijke slachtoffers nog altijd bijna 6000 mensen vermist. We krijgen vanmiddag afwisselend brede opklaringen en wolken. Op de meeste plaatsen is het droog en vrij zacht, bij maxima tot 21 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Hallo, hallo, langs de andere kant. Dit was inderdaad Gene Thomas als insmijter van deze nieuwe siesta. Beste vrienden, welkom via Radio Nova. En waar je ook gaat, je kunt altijd naar Radio Nova luisteren. En dat weet Stef Eckel ook.

Ja, ja, vooruit blijft de 8 uur, hè. Zelfs om rond 13 uur in de namiddag. Petula Clark 963, Lanuina 4.

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
3: Oh, goh, ja, makker. Zou eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
2: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
3: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
2: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
3: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
4: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
5: Radio Nova.
6: Eigenzinnig.
5: Anders.

dat gebeurt op het einde van het gesprek. Als je dan nog iets wou zeggen. Hè. Ik wou dat ik nog even zeggen kon. Dat was eng dame. En wat moet je dan zeggen? Dat je nogal afziet met mij. Ja, you see the trouble with me. Dat was Barry White. En dan begint natuurlijk je hartslag een beetje sneller te staan. Hè. Dit is Stefanie.

origineel van het Sir Douglas Quintet. Deze keer in de Duitse taal door Calmeros. En dat was ook de titel, Mendocino. En Salim Segers die krijgt groen licht voor de liefde.

0: Het moet nogal zoet zijn, hè? Sweeter than sweet. Zit in 960 met Wally Wiggins.
1: Siesta. Souvenir.

Yes, yes, dat souvenir Joe Harris en dat ene mooie witte strand van San Angelo. En dan liggen we op dat strand en we beginnen maar te dromen, hè.

Of je nu in 1977 zat of in het jaar 2050 zult zitten, je zal me altijd deze man herinneren, hè? King Elvis Presley. Dat was Danny Mirror.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Welkom bij Radio Nova.
0: Muziek die je nergens anders hoort.

We kregen eerst de vier uit Zweden met het Siesta Abba moment. En zij zetten gewoonweg Hasta Mañana. En dat was Marianne Faithfull uit 1979 en Ballad of Lucy Jordan. En zo zitten wij aan het einde van het eerste uur, beste vrienden. Ik ga eruit met iemand die zich een engel waant. Lindsay, tot zo meteen na 14 uur.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 2 uur.
1: Het parket van Limburg heeft nu al zeker 6 klachten ontvangen over vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag tegenover kleuters in een buitenschoolse kinderopvang in Peer. Zowel jonge meisjes als jongens zouden na hun verblijf geklaagd hebben bij hun ouders. Het gaat nog om een opsporingsonderzoek. Voorlopig zijn er geen elementen die naar één duidelijke verdachte wijzen. De eerste klacht liep begin augustus binnen. Daarna lichtte de stad Peer het agentschap Opgroeien in. In Niel in de provincie Antwerpen heeft een zware woningbrand gewoed. Een vrouw van 67 is daarbij omgekomen. Haar dochter is naar het ziekenhuis gebracht. Ook 2 honden stierven in het vuur. De brand ging gepaard met erge rookontwikkeling. Wat de dodelijke brand heeft veroorzaakt, is nog onduidelijk. De vrouw van 28, die vorige week dood was gevonden in een woning in Anderlecht, is met fysiek geweld om het leven gebracht. Dat bevestigt het parket van Brussel na het onderzoek door de wetsdokter en het gerechtelijk labo. De omstandigheden van het overlijden blijven onduidelijk. Er loopt nog een gerechtelijk onderzoek. En in Nepal is 10 dagen na de zware overstromingen met rotspuin nog een derde arbeider levend uit de tunnel van een waterkrachtcentrale gehaald. De autoriteiten zetten de zoekacties nog altijd verder. Er zitten daar nog honderden mensen gevangen. In het getroffen gebied zijn bovenop de 1300 dodelijke slachtoffers nog altijd bijna 6000 mensen vermist. We krijgen vanmiddag afwisselend brede opklaringen en wolken. Op de meeste plaatsen is het droog en vrij zacht, bij maxima tot 21 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: zijn bezig aan verstoppertje aanspelen, hè. Schat, waar zit ik ergens, hè?
1: Zag ik jouw beeld voor mij.
0: En ze komt van onder tafel, hè? Dat was inderdaad Robbie Gordon uit 2024. En wij gaan naar Italië met Rita Pavone.

Ze was nog jong, hè? 1963, Rita Pavone en Comete non che nessuno. En daarna eventjes maalvegen met Danny Fabri. Jij bent de liefste in mijn leven. En dat is een mevrouw die houdt van haar papa. Hè? My heart belongs to daddy. Zola Taylor. Wow.

Jeroen van den Boom die geeft een goede raad. Lach en nog eens lachen. En Kitana die heeft verboden liefde. En als penitentie gaan we eventjes naar de kapel van de liefde op Bedevaart samen met de dikke.

0: Zo zullen er weer veel geweest zijn, hè? Zomerliefjes. Deze zat in Italië met René Riva en La Bella Margarita. En Marva, die steekt het niet onder stoeren of banken, hè? Leven, leven de liefde.
1: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova. Radio Nova.

Als je gelukkig bent in de liefde, kunt je dat blijven roepen. Hè? Leven, leven de liefde. 1972, het kind van de zee, de vrouwelijke wildjura Marva. En wij zitten zo aan het Siesta Popcorn Duo.

Een uitnodiging tot de dans kregen we van Ben E. King en de Drifters. En daarna Betty Everett en Someday Soon, dat was het Siesta Popcorn Duo. En dit werd de instrumentale van de dag.

0: De instrumentale van de dag, Floyd Kramer zijn piano en de Wonderland by Night. En daarna een meneer die alles over zich laat gaan. Hè. Voor spijt heb ik geen tijd, dat was Stefan Mondial.
1: Ik hang de slinger zelf op, een ander doet dat niet.
0: En wij gaan naar 1953. En iemand vertelde een leugen, hè?

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimvee Schoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gootegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Dit is Radio Nova.
3: Eigenzinnig, anders.

0: ben jij dan zo verliefd?
1: De titel, een vraag gesteld door Clark Richard. Ben jij dan zo verliefd uit 1968? En Jean Pitney, die wil een raar verschijnsel. Cry your eyes out. Vergeet ze daarna niet in te steken terug, hè.

De liefde komt er maar pas aan als het spel gedaan is. 2021 was dat met Donnie Ponsen. En wij zitten zo aan het einde van dat tweede uur. Ik ben er zo terug na 15 uur. Ik ga eruit met geluid uit 1962. Dion en Love Came

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 3 uur.
1: Het parket van Limburg heeft nu al zeker 6 klachten ontvangen over vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag tegenover kleuters in een buitenschoolse kinderopvang in Peer. Zowel jonge meisjes als jongens zouden na hun verblijf geklaagd hebben bij hun ouders. Het gaat nog om een opsporingsonderzoek. Voorlopig zijn er geen elementen die naar één duidelijke verdachte wijzen. De eerste klacht liep begin augustus binnen. Daarna lichtte de stad Peer het agentschap Opgroeien in. In Niel in de provincie Antwerpen heeft een zware woningbrand gewoed. Een vrouw van 67 is daarbij omgekomen. Haar dochter is naar het ziekenhuis gebracht. Ook 2 honden stierven in het vuur. De brand ging gepaard met erge rookontwikkeling. Wat de dodelijke brand heeft veroorzaakt, is nog onduidelijk. De vrouw van 28, die vorige week dood was gevonden in een woning in Anderlecht, is met fysiek geweld om het leven gebracht. Dat bevestigt het parket van Brussel na het onderzoek door de wetsdokter en het gerechtelijk labo. De omstandigheden van het overlijden blijven onduidelijk. Er loopt nog een gerechtelijk onderzoek. En in Nepal is 10 dagen na de zware overstromingen met rotspuin nog een derde arbeider levend uit de tunnel van een waterkrachtcentrale gehaald. De autoriteiten zetten de zoekacties nog altijd verder. Er zitten daar nog honderden mensen gevangen. In het getroffen gebied zijn bovenop de 1300 dodelijke slachtoffers nog altijd bijna 6000 mensen vermist. We krijgen vanmiddag afwisselend brede opklaringen en wolken. Op de meeste plaatsen is het droog en vrij zacht, bij maxima tot 21 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen.

0: Je moet maar enkel uw adres geven, hè, ja.
1: Het licht en zet de wekker.
0: En kom op. Sinneke als beginplaat van de derde uur, blijf vannacht bij mij. Maar ja, tegen Ryan Nieker wil dat iets zeggen, hè? Want die is verliefd op Ekaterina. We zitten in 2023. Beste vrienden, welkom in Siesta.

0: Vragen staat vrij. Well, I ask you. Dat was Eden Kane uit 1961. En bij de volgende is alles stuk, hè. Ze hebben een rijm nodig. Meteor en Luna.
1: Ik ben net op tijd, want langzaam kon ik niet meer geloven.

De eerste zes moeten overbevolkt zijn, hè, denk ik wel, want ze zitten al aan de zevende emel. Jimmy Frey was dat. En daarna The Addisons en Are You Sure uit 1961. Origineel heet dat de Summer Jam. En het werd opgetoverd in het Nederlands in Zomerdag door Evert van Uygevoort.

in alle ritmes en alle talen al omgezet. Can't take my eyes off of you. En Wim Soetaert die maakt ervan Ik hou van het leven uit 2014. En dat is een grote uit 1962. Hè? Jimmy Clanton in de ene Venus duiden. Die Venus in blue jeans.

Allee jongen, je laat dat meisje een rode kaken krijgen, hè? Jij bent zo mooi, zegt Jeffrey Tanis tegen dat één kind daar, hè? En wij zitten zo aan de top 3 van vandaag. We gaan daarvoor naar 5 september 1983. Toen op nummer 3.

De klinkers van het Engels alfabet A, E, I, O, U. De nummer 3 van de top 3 van 5 september 1983 en Freeze. En dit werd de nummer 2. Muziek van Mike Oldfield en de stem van Maggie Rayleigh.

de nummer 2 in de top 3. Dat was Maggie Reilly en Mike Oldfield en Moonlight Shadow. Het zou een toekomstige nummer 1 worden, hè? En van de nummer 1 gesproken. Zij werd beschouwd als de blonde van ABBA in der tijd. Op zijn Zweeds uitgesproken, Agneta Fältskog. En zeg eens hoe het nummerke eet. Wrap your arms around me. 10 op 10, meisje.

De top 3 van 5 september 1983. Op nummer 3, IOU van Freeze. Op nummer 2, Mike Oldfield en Maggie Reilly en Moonlight Shadow. En de nummer 1, Agnetha Veldskeur en Wrap Your Arms Around Me. En Rijn Mercia, die heeft weer geluk, hè. Oh, wat een geluk.

Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Guukenaer. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.nl.

Een meneer met een prachtige stem. Denk maar aan Love Is All. Dat was Malcolm Roberts en When There's No You. En wij gaan met soldaatjes spelen. Soldaten van de Liefde. Met Lilian Sapiers. 1987.

En met soldaatjes te spelen zitten we aan het einde van deze siesta voor vandaag, beste vrienden. Maak er nog een prachtig weekend van. Een heel mooie week. Ik ben er terug volgende zaterdag, 13, 16 uur. Ik ga eruit met geluiden. Ja, voor mij precies alsof het gisteren was. 1984, Lunje Miel en Paradise, Mi Amor. Groetjes en tot volgende zaterdag.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 4 uur.
1: Rusland voert vanaf morgen 3 dagen lang geen luchtaanvallen meer uit op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Die aankondiging komt er terwijl de Amerikaanse gezanten in Rusland zijn. Ze bespreken daar een plan om een eind te maken aan de oorlog in Oekraïne. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Oekraïne. Ze vliegen daarvoor naar Kiev. En dat is uitzonderlijk, want het luchtruim boven Oekraïne is sinds de Russische invasie gesloten. De toegang naar de haven in Dover in Groot-Brittannië is weer vrij. Vanmorgen hadden honderden gemaskerde betogers de toegangswegen geblokkeerd. Ze protesteerden tegen illegale migratie via het kanaal. Na de blokkade trokken ze naar het centrum van de stad, waar ze anti-immigratieslogans skandeerden. Er zijn in het Verenigd Koninkrijk geregeld manifestaties tegen illegale migratie. De dodentol na de schipbreuk voor de kust van Noord-Cyprus is opgelopen tot 13. Er is vanmorgen nog 1 lichaam geborgen. Er zijn nog 15 mensen vermist. Het wrak van het schip is meer dan 500 meter diep teruggevonden. Supporters van Antwerp zijn vanavond toch welkom voor de uitmatch bij Standaar. De burgemeester van Luik had hen eerst verboden om de wedstrijd bij te wonen, na een risicoanalyse. Maar hij herziet die beslissing na protest, omdat zijn besluit gisteravond te kort voor de wedstrijd kwam. En Tadej Pogačar komt dit seizoen niet meer in actie. De Sloveen viel in de Vuelta en zal lang moeten revalideren. Pogačar zal zijn wereldtitel dus eind deze maand in Canada niet kunnen verdedigen. Hij tekent wel bij zijn team UAE tot 2032. Aangenaam en zonnig bij 21 graden vanmiddag. Morgen wisselen zon en wolken af, het is dan 25 graden. En maandag nog wat warmer. Daarna komt er een wisselvallige periode aan en koelere maxima.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Deze plaat was eigenlijk bedoeld voor Elvis Presley, maar heeft het nooit echter opgenomen. Dit was Boke, Only a Fool, dit op deze zaterdagnamiddag. Welkom in de Grote op Zaterdag, hier bij Radio Nova, eigenzinnige radio. We gaan verder met de plaat van Frank Galan. Je bent veel te mooi voor mij.

Elvis Presley nam deze versie op in het jaar 1976 in het bekende Jungle Room van zijn landhuis Graceland. Die bleek achteraf de allerlaatste studio-opnamesessie uit zijn leven te zijn. Pledging My Love 1976 dus. Straks nog Corrie Konings, maar eerst nog deze van Sabine Tiels.

Granata werd eind jaren 50 in één klap wereldberoemd met zijn Italiaans-achtige monsterhit Marina. Hoewel hij er als echt Italiaan is, emigreerde hij op jonge leeftijd naar de Limburgse mijnstreek. En in de jaren 60 en 70 begon hij speciaal voor zijn nieuwe thuisland nummers in het Nederlands te zingen. Zomersproetjes uit 1972 werd samen met het nummer Jessica geschreven voor zijn dochter en een van zijn grootste en meest geliefde Nederlandstalige successen. Dit gezegd zijn de volgende plaats, Barkel, Babi.

0: J'ai pas fini de t'aimer is een prachtige en emotioneel nummer van Sandra Kim dat ze begin 1991 uitbracht. Het nummer markeerde een kantelpunt in haar carrière toen ze de overstap maakte van tienerster naar een volwassen artiest. Dit is Bobby Darin uit 1959, Dream Lover.
1: Yeah.

Ik heb je niet de gemel beloofd, Dennis van Dam. Gij zingt al vanaf zijn 15e, hoewel gij een tijdje de microfoon inruilde voor een succesvolle carrière als horeca-ondernemer. Kroop het bloed waar het niet gaan kon. Je hoorde hem hier op jouw eigenzinnige radio. Dit is Diagno Wagner.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak. Radio

Haar solo-carrière ontplofte pas echt na een succesvolle samenwerking met Reggie Vergeten Tijd en het uitbrengen van haar eerste solo-single Vuurwerk. Dit nummer stond maar liefst 39 weken in de Ultra Top 50. We gaan er even uit met Toast, Martine.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 5 uur.
1: Rusland voert vanaf morgen 3 dagen lang geen luchtaanvallen meer uit op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Die aankondiging komt er terwijl de Amerikaanse gezanten in Rusland zijn. Ze bespreken daar een plan om een eind te maken aan de oorlog in Oekraïne. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Oekraïne. Ze vliegen daarvoor naar Kiev. En dat is uitzonderlijk, want het luchtruim boven Oekraïne is sinds de Russische invasie gesloten. De toegang naar de haven in Dover in Groot-Brittannië is weer vrij. Vanmorgen hadden honderden gemaskerde betogers de toegangswegen geblokkeerd. Ze protesteerden tegen illegale migratie via het kanaal. Na de blokkade trokken ze naar het centrum van de stad, waar ze anti-immigratieslogans skandeerden. Er zijn in het Verenigd Koninkrijk geregeld manifestaties tegen illegale migratie. De dodentol na de schipbreuk voor de kust van Noord-Cyprus is opgelopen tot 13. Er is vanmorgen nog 1 lichaam geborgen. Er zijn nog 15 mensen vermist. Het wrak van het schip is meer dan 500 meter diep teruggevonden. Supporters van Antwerp zijn vanavond toch welkom voor de uitmatch bij Standaar. De burgemeester van Luik had hen eerst verboden om de wedstrijd bij te wonen, na een risicoanalyse. Maar hij herziet die beslissing na protest, omdat zijn besluit gisteravond te kort voor de wedstrijd kwam. En Tadej Pogačar komt dit seizoen niet meer in actie. De Sloveen viel in de Vuelta en zal lang moeten revalideren. Pogačar zal zijn wereldtitel dus eind deze maand in Canada niet kunnen verdedigen. Hij tekent wel bij zijn team UAE tot 2032. Aangenaam en zonnig bij 21 graden vanmiddag. Morgen wisselen zon en wolken af, het is dan 25 graden. En maandag nog wat warmer. Daarna komt er een wisselvallige periode aan en koelere maxima.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Internetradio op zijn best. Dit is Patrick de Groot op Radio Nova. Oeh.

Dana Wiener scoort al gigantische hits met Nederlandstalige versies van bekende klassiekers zoals Op het dak van de wereld van de Carpenters. Met haar eigen nummers zoals Woordeloos en Dit wonder verover ze de definitieve plek in de collectieve Vlaamse geheugen. De stilte van de stad. Welkom in het tweede deel hier op deze zaterdag bij Radio Nova, jouw eigenzinnige radio. 3x3 is 7. Dit is Mel en Den.

De Alan Person Project, hoewel de band bekend stond om complexe, progressieve rock, is Don't Answer Me een bewuste knipoog naar de bekende Wall of Sound productiestijl van Phil Spector uit de jaren 60. Dit is Henk Wijngaard met een plaat uit 1989, dit samen in duet met Dave Davis met zijn gitaar en zijn liedjes.

0: het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen. Wij draaien lekker
1: onze eigen goesting.
0: Radio Nova.

scoorden maar liefst 5 nummer 1 hits in de Nederlandse top 40 en stonden onafgebroken in de hitlijsten met tijdloze klassiekers One Way Wind, hun absolute meesterwerk en de meest verkochte single uit hun repertoire, die ook internationaal, onder andere in Duitsland, een gigantisch succes werd. Dit rond tijd 1964, Irma Thomas, Breakaway.

Donna Carmella vertelt een zeer poëtisch maar triest verhaal over onmogelijke liefde en opoffering. Carmella was een jonge, mooie vrouw die zielsveel hield van een man. Haar strenge en rijke ouders vonden haar liefde echter te min en wilden haar uithuwelijken aan een rijke man. De pracht van de plaat van Wiltura. Dit is Nog wel met Lottie. Kom

Nadat Aaron Blommaert in 2022 de harten van Vlaanderen stal door als tovenaar het derde seizoen van de Masked Singers te winnen, lanceerde hij met zonde zijn officiële solo-carrière. En dit is de plaat uit 2023. Bad Boys Blue, dat is onze volgende Pretty Young Girl.

0: Oh, Pietjong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
5: Radio Nova.
6: Muziek die je nergens anders hoort.

Solo-artiest leverde hij in 1984 zijn absolute visitekaartje af met het nummer Missing You, afkomstig van zijn album No Breaks. Het nummer groeide uit tot een van de meest gedraaide pop- en rocksongs uit de jaren 80 en werd later succesvol gecoverd door andere Tina Turner. John Reid was dit hier bij Radio Nova. Ik ga eruit. We wensen allemaal nog een prettige avond toe. Blijf luisteren naar jouw eigenzinnige radio, Radio Nova. En morgen, dan zijn we er weer. Tot dan.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Rusland voert vanaf morgen 3 dagen lang geen luchtaanvallen meer uit op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Die aankondiging komt er terwijl de Amerikaanse gezanten in Rusland zijn. Ze bespreken daar een plan om een eind te maken aan de oorlog in Oekraïne. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Oekraïne. Ze vliegen daarvoor naar Kiev. En dat is uitzonderlijk, want het luchtruim boven Oekraïne is sinds de Russische invasie gesloten. De toegang naar de haven in Dover in Groot-Brittannië is weer vrij. Vanmorgen hadden honderden gemaskerde betogers de toegangswegen geblokkeerd. Ze protesteerden tegen illegale migratie via het kanaal. Na de blokkade trokken ze naar het centrum van de stad, waar ze anti-immigratieslogans scandeerden. Er zijn in het Verenigd Koninkrijk geregeld manifestaties tegen illegale migratie. De dodentol na de schipbreuk voor de kust van Noord-Cyprus is opgelopen tot 13. Er is vanmorgen nog 1 lichaam geborgen. Er zijn nog 15 mensen vermist. Het wrak van het schip is meer dan 500 meter diep teruggevonden. Supporters van Antwerp zijn vanavond toch welkom voor de uitmatch bij Standaar. De burgemeester van Luik had hen eerst verboden om de wedstrijd bij te wonen, na een risicoanalyse. Maar hij herziet die beslissing na protest, omdat zijn besluit gisteravond te kort voor de wedstrijd kwam. En Tadej Pogačar komt dit seizoen niet meer in actie. De Sloveen viel in de Vuelta en zal lang moeten revalideren. Pogačar zal zijn wereldtitel dus eind deze maand in Canada niet kunnen verdedigen. Hij tekent wel bij zijn team UAE tot 2032. Aangenaam en zonnig bij 21 graden vanmiddag. Morgen wisselen zon en wolken af, het is dan 25 graden. En maandag nog wat warmer. Daarna komt er een wisselvallige periode aan en koelere maxima.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Guukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Dit is Radio Nova.
2: Eigenzinnig.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

0: Niet. De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Radio Nova.
2: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Op een dorpsfeest in Brecht in de Noorderkempen zijn 3 jonge kinderen gewond geraakt toen een zware banner van het podium viel, mogelijk door een plotse windstoot. Het gevaarte raakte 3 minderjarige meisjes die bezig waren met een gymnastiekoptreden. Het kind van 7 dat de banner op haar hoofdje kreeg, is er het ergst aan toe. Een kind van 7 raakte zwaar gewond aan het been, een derde kind van 8 lichtgewond. De organisatoren van het feest hadden de banner zelf opgehangen. Het is onduidelijk wat er precies is misgelopen. In het oosten van Duitsland zijn alweer 2 nieuwe sabotagepogingen gemeld in de buurt van elektriciteitsstations. Deze keer zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden bij dergelijke stations, wellicht bedoeld om kortsluitingen te veroorzaken. Ontmijners hebben de tuigen onschadelijk gemaakt. Sinds dinsdag waren er al diverse gelijkaardige pogingen tot sabotage. Voor enkele van die feiten verdenkt de Duitse politie een extremist uit het milieu van de radicale klimaatactivisten. Ook buitenlandse inmenging bij de acties is niet uitgesloten. De Amerikaanse staat Hawaii bereidt zich voor op de komst van orkaan Lowell. Die zou zondag en maandag langs het westen van de eilandengroep razen. De gouverneur van de staat heeft al de noodtoestand afgekondigd. Vorige maand nog veroorzaakte een orkaan op Hawaii plotse overstromingen en grote ravage. Deze orkaan had enkele dagen geleden al het hoogste niveau op de meetschaal. In de Ronde van Spanje is etappe 14 een zware bergrit gewonnen door de Duitser Marco Brenner. Hij spurt de berg op sneller dan de Colombiaan Santiago Buitrago. In de slotklim verloren Roglic en Carapaz nog wat extra tijd op de Spanjaard Enric Mas. Die zit nu dus nog wat steviger in de rode leiderstrui. En in de Tour of Britain is de nieuwe leider een landgenoot. Tim Wellens verloor de spurt om de zege van de Nederlander Kees Bol, maar komt wel aan kop in de stand net voor de slotrit. Tijdens de nacht rustig en vrij helder weer bij minima rond 12 graden. De zondag is dan droog en zonnig en dan halen we tot 25 graden. Maandag mikt het kwik zelfs nog enkele graden hoger.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Wij draaien lekker
0: ons eigen goesting.
1: Welkom bij Radio Nova.

Soms denk ik nog terug aan een tijd ik nooit vergeet. Ik was in Spanje, het was ontzettend heet. De taal die sprak ik niet, het ging me veel te snel.

moest ik naar huis met het vliegmachine. Conchita met haar snor, die wil ik nooit meer zien. Ach, ik voel me rot, niet goed in mijn vel. Hoog tijd.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Muziek die je nergens anders hoort.
1: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Op een dorpsfeest in Brecht in de Noorderkempen zijn 3 jonge kinderen gewond geraakt toen een zware banner van het podium viel, mogelijk door een plotse windstoot. Het gevaarte raakte 3 minderjarige meisjes die bezig waren met een gymnastiekoptreden. Het kind van 7 dat de banner op haar hoofdje kreeg, is er het ergst aan toe. Een kind van 7 raakte zwaar gewond aan het been, een derde kind van 8 lichtgewond. De organisatoren van het feest hadden de banner zelf opgehangen. Het is onduidelijk wat er precies is misgelopen. In het oosten van Duitsland zijn alweer 2 nieuwe sabotagepogingen gemeld in de buurt van elektriciteitsstations. Deze keer zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden bij dergelijke stations, wellicht bedoeld om kortsluitingen te veroorzaken. Ontmijners hebben de tuigen onschadelijk gemaakt. Sinds dinsdag waren er al diverse gelijkaardige pogingen tot sabotage. Voor enkele van die feiten verdenkt de Duitse politie een extremist uit het milieu van de radicale klimaatactivisten. Ook buitenlandse inmenging bij de acties is niet uitgesloten. De Amerikaanse staat Hawaii bereidt zich voor op de komst van orkaan Lowell. Die zou zondag en maandag langs het westen van de eilandengroep razen. De gouverneur van de staat heeft al de noodtoestand afgekondigd. Vorige maand nog veroorzaakte een orkaan op Hawaii plotse overstromingen en grote ravage. Deze orkaan had enkele dagen geleden al het hoogste niveau op de meetschaal. In de Ronde van Spanje is etappe 14 een zware bergrit gewonnen door de Duitser Marco Brenner. Hij spurt de berg op sneller dan de Colombiaan Santiago Buitrago. In de slotklim verloren Roglic en Carapaz nog wat extra tijd op de Spanjaard Enric Mas. Die zit nu dus nog wat steviger in de rode leiderstrui. En in de Tour of Britain is de nieuwe leider een landgenoot. Tim Wellens verloor de spurt om de zege van de Nederlander Kees Bol, maar komt wel aan kop in de stand net voor de slotrit. Tijdens de nacht rustig en vrij helder weer bij minima rond 12 graden. De zondag is dan droog en zonnig en dan halen we tot 25 graden. Maandag mikt het kwik zelfs nog enkele graden hoger.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Radio Nova.
2: Wij draaien lekker ons eigen goesting.

Bouw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

De Rauw Albien. Kruisabeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be. Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Op een dorpsfeest in Brecht in de Noorderkempen zijn 3 jonge kinderen gewond geraakt toen een zware banner van het podium viel, mogelijk door een plotse windstoot. Het gevaarte raakte 3 minderjarige meisjes die bezig waren met een gymnastiekoptreden. Het kind van 7 dat de banner op haar hoofdje kreeg, is er het ergst aan toe. Een kind van 7 raakte zwaar gewond aan het been, een derde kind van 8 lichtgewond. De organisatoren van het feest hadden de banner zelf opgehangen. Het is onduidelijk wat er precies is misgelopen. In het oosten van Duitsland zijn alweer 2 nieuwe sabotagepogingen gemeld in de buurt van elektriciteitsstations. Deze keer zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden bij dergelijke stations, wellicht bedoeld om kortsluitingen te veroorzaken. Ontmijners hebben de tuigen onschadelijk gemaakt. Sinds dinsdag waren er al diverse gelijkaardige pogingen tot sabotage. Voor enkele van die feiten verdenkt de Duitse politie een extremist uit het milieu van de radicale klimaatactivisten. Ook buitenlandse inmenging bij de acties is niet uitgesloten. De Amerikaanse staat Hawaii bereidt zich voor op de komst van orkaan Lowell. Die zou zondag en maandag langs het westen van de eilandengroep razen. De gouverneur van de staat heeft al de noodtoestand afgekondigd. Vorige maand nog veroorzaakte een orkaan op Hawaii plotse overstromingen en grote ravage. Deze orkaan had enkele dagen geleden al het hoogste niveau op de meetschaal. In de Ronde van Spanje is etappe 14 een zware bergrit gewonnen door de Duitser Marco Brenner. Hij spurt de berg op sneller dan de Colombiaan Santiago Buitrago. In de slotklim verloren Roglic en Carapaz nog wat extra tijd op de Spanjaard Enric Mas. Die zit nu dus nog wat steviger in de rode leiderstrui. En in de Tour of Britain is de nieuwe leider een landgenoot. Tim Wellens verloor de spurt om de zege van de Nederlander Kees Bol, maar komt wel aan kop in de stand net voor de slotrit. Tijdens de nacht rustig en vrij helder weer bij minima rond 12 graden. De zondag is dan droog en zonnig en dan halen we tot 25 graden. Maandag mikt het kwik zelfs nog enkele graden hoger.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: Op een dorpsfeest in Brecht in de Noorderkempen zijn 3 jonge kinderen gewond geraakt toen een zware banner van het podium viel, mogelijk door een plotse windstoot. Het gevaarte raakte 3 minderjarige meisjes die bezig waren met een gymnastiekoptreden. Het kind van 7 dat de banner op haar hoofdje kreeg, is er het ergst aan toe. Een kind van 7 raakte zwaar gewond aan het been, een derde kind van 8 lichtgewond. De organisatoren van het feest hadden de banner zelf opgehangen. Het is onduidelijk wat er precies is misgelopen. In het oosten van Duitsland zijn alweer 2 nieuwe sabotagepogingen gemeld in de buurt van elektriciteitsstations. Deze keer zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden bij dergelijke stations, wellicht bedoeld om kortsluitingen te veroorzaken. Ontmijners hebben de tuigen onschadelijk gemaakt. Sinds dinsdag waren er al diverse gelijkaardige pogingen tot sabotage. Voor enkele van die feiten verdenkt de Duitse politie een extremist uit het milieu van de radicale klimaatactivisten. Ook buitenlandse inmenging bij de acties is niet uitgesloten. De Amerikaanse staat Hawaii bereidt zich voor op de komst van orkaan Lowell. Die zou zondag en maandag langs het westen van de eilandengroep razen. De gouverneur van de staat heeft al de noodtoestand afgekondigd. Vorige maand nog veroorzaakte een orkaan op Hawaii plotse overstromingen en grote ravage. Deze orkaan had enkele dagen geleden al het hoogste niveau op de meetschaal. In de Ronde van Spanje is etappe 14, een zware bergrit, gewonnen door de Duitser Marco Brenner. Hij spurt de berg op sneller dan de Colombiaan Santiago Buitrago. In de slotklim verloren Roglic en Carapaz nog wat extra tijd op de Spanjaard Enric Mas. Die zit nu dus nog wat steviger in de rode leiderstrui. En in de Tour of Britain is de nieuwe leider een landgenoot. Tim Wellens verloor de spurt om de zege van de Nederlander Kees Bol, maar komt wel aan kop in de stand net voor de slotrit. Tijdens de nacht rustig en vrij helder weer, bij minima rond 12 graden. De zondag is dan droog en zonnig en dan halen we tot 25 graden. Maandag mikt het kwik zelfs nog enkele graden hoger.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen.

0: eigenzinnig.
1: Anders.
0: Welkom bij Radio Nova.
2: Uno, dos, tres, cuatro.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Dit is Radio Nova.
0: Eigenzinnig, anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: Op een dorpsfeest in Brecht in de Noorderkempen zijn 3 jonge kinderen gewond geraakt toen een zware banner van het podium viel, mogelijk door een plotse windstoot. Het gevaarte raakte 3 minderjarige meisjes die bezig waren met een gymnastiekoptreden. Het kind van 7 dat de banner op haar hoofdje kreeg, is er het ergst aan toe. Een kind van 7 raakte zwaar gewond aan het been, een derde kind van 8 lichtgewond. De organisatoren van het feest hadden de banner zelf opgehangen. Het is onduidelijk wat er precies is misgelopen. In het oosten van Duitsland zijn alweer 2 nieuwe sabotagepogingen gemeld in de buurt van elektriciteitsstations. Deze keer zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden bij dergelijke stations, wellicht bedoeld om kortsluitingen te veroorzaken. Ontmijners hebben de tuigen onschadelijk gemaakt. Sinds dinsdag waren er al diverse gelijkaardige pogingen tot sabotage. Voor enkele van die feiten verdenkt de Duitse politie een extremist uit het milieu van de radicale klimaatactivisten. Ook buitenlandse inmenging bij de acties is niet uitgesloten. De Amerikaanse staat Hawaii bereidt zich voor op de komst van orkaan Lowell. Die zou zondag en maandag langs het westen van de eilandengroep razen. De gouverneur van de staat heeft al de noodtoestand afgekondigd. Vorige maand nog veroorzaakte een orkaan op Hawaii plotse overstromingen en grote ravage. Deze orkaan had enkele dagen geleden al het hoogste niveau op de meetschaal. In de Ronde van Spanje is etappe 14 een zware bergrit gewonnen door de Duitser Marco Brenner. Hij spurte bergop sneller dan de Colombiaan Santiago Buitrago. In de slotklim verloren Roglic en Carapaz nog wat extra tijd op de Spanjaard Enric Mas. Die zit nu dus nog wat steviger in de rode leiderstrui. En in de Tour of Britain is de nieuwe leider een landgenoot. Tim Wellens verloor de spurt om de zege van de Nederlander Kees Bol, maar komt wel aan kop in de stand net voor de slotrit. Tijdens de nacht rustig en vrij helder weer bij minima rond 12 graden. De zondag is dan droog en zonnig en dan halen we tot 25 graden. Maandag mikt het kwik zelfs nog enkele graden hoger.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 12 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 1 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 2:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.